Alvorens het programma te beginnen, wil ik even zeggen dat er helemaal geen pauze is. En dat we dus in één keer allemaal lekker uit elkaar spatten op een fantastisch hoogtepunt. En dan wil ik nu graag een van de beste en fijnste groepen ter wereld aankondigen. The Birds!